0: missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar...

0: camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
0: Dit is Merwe Radio.

de pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Verkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach,

0: helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
3: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Merwe Radio.

0: water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De watlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Dit is Merwe Radio.

Goedemorgen luisteraars. U kunt weer tot 12 uur luisteren naar een uitzending van de Zendgroep Kerken, Woord en Muziek. Die deze komende uren verzorgd wordt door de Evangelische Christengemeente Rehoboth aan de PC Hoofdlaan 1 te Sliedrecht. Omdat het volgende week een zondag Pinksteren is, gaat deze uitzending over hemelvaart en Pinksteren. Wij wensen u en jou gezegende luisteruurtjes toe. Ja kinderen, want het eerste half uur is voor jullie.

0: Het is 40 dagen later. 40 dagen waarin de Heer Jezus zichzelf heeft laten zien aan zijn volgelingen. Hij heeft met hen gesproken en hun veel uitgelegd. Petrus had zich eerst erg geschaamd. Hoe kon hij de Heer ooit nog onder ogen komen? Hij had hem in de steek gelaten. Op het moment dat zijn Heer hem het hardst nodig had, had hij gezegd dat hij Jezus niet kende. Maar de Heer Jezus had Petrus bij zich genomen. Hij had hem gevraagd of Petrus van hem hield, tot 3 keer toe. En 3 keer had Petrus gezegd dat hij de Heer Jezus lief had. Toen was het goed. De Heer Jezus had hem vergeven. Hij had zelf iets heel bijzonders tegen Petrus gezegd. Hij had Petrus de opdracht gegeven om voor de schapen en de lammetjes van de Heer Jezus te zorgen. En opnieuw had de Heer Jezus Petrus geroepen om hem te volgen. Niet alleen de vrouwen en de discipelen, maar nog 500 andere gelovigen hebben de Heer Jezus gezien na zijn opstanding. Maar hij kan niet op aarde blijven. Zijn werk op aarde is gedaan. Het is tijd dat hij teruggaat naar zijn Vader in de hemel om een plaats klaar te maken voor de mensen die in hem geloven. Jezus neemt zijn discipelen mee naar Bethanië. Ze lopen een eindje de Olijfberg op naar een rustige plek. Ga niet weg uit Jeruzalem, zegt de Heer Jezus. Wacht op de belofte van mijn Vader. Want Johannes doopte met water, maar jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden. Nog 1 vraag brandt op de lippen van de discipelen. Heren, zult u in deze tijd het Koninkrijk voor Israël brengen? De Vader weet wanneer dat zal gebeuren, antwoordt de Heer. Jullie hoeven je daar niet druk om te maken. Jullie zullen kracht krijgen van de Heilige Geest. En jullie zullen mijn getuigen zijn. In Jeruzalem en Judea, maar ook in Samarië en tot aan de andere kant van de wereld. Ga dan op weg, onderwijs alle volken en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Leer hun alles wat ik ook aan jullie heb geleerd. En zie, ik ben met jullie. Alle dagen tot de voleinding van de wereld. Dan strekt de Heer Jezus zijn armen uit om de discipelen te zegenen. En terwijl hij dat doet, komen zijn voeten los van de aarde. Ademloos kijken ze toe hoe de Heer Jezus naar de hemel gaat. Hoger en hoger, totdat een wolk hem voor hun ogen verbergt. De 11 mannen staren hem na. Ze merken het nauwelijks als 2 engelen naast hem komen staan. Mannen uit Galilea, zeggen de engelen, wat staan jullie omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie hem weg zullen hebben zien gaan. Gehoorzaam doen de discipelen wat de Heer in hun heeft gezegd. Ze gaan naar Jeruzalem op de belofte van de Vader te wachten. De Heilige Geest die hen zal troosten. Samen met de broers van de Heer Jezus en de vrouwen die hem volgden, blijven ze bij elkaar om te bidden. Allemaal voelen ze de lege plek van Judas, die de Heer verraden heeft. Daarom mag Matthias, een gelovige man die de Heer Jezus al vanaf het begin overal heeft gevolgd, ook bij hen horen om iedereen over de Heer Jezus te vertellen. Nu zijn ze weer met 12. 12 gewone mannen die getuigen mogen zijn van de Allerhoogste God.
1: Als ik in de spiegel kijk, vind ik dat ik er best wel goed uitzie.
2: Mwah, dan heb je zeker de verkeerde spiegel gekocht.
3: Nou, hou nou eens eventjes op. Hey, luister eens. Abraham was de opa van 2 jongens die ook elkaar heel de tijd moesten hebben.
1: Oh? Wie waren dat dan?
3: Jacob en Esau. En wat die Jacob en Esau allemaal meemaakten, daar gaat het.

0: U kunt nu gaan luisteren naar woordverkondiging van broeder van Wijngaarden. Dit is een opname van donderdagmorgen 14 april, Hemelvaartsdag. De schriftlezing is uit Lucas 24, vers 50 tot 53. En Psalm 24, vers 1 tot en met 10. Het thema van de preek is Hemelvaart, genade en zegen.
1: Goedemorgen. Hemelvaart. Ah ja, die heb ik niet nodig. Daar zit dat, ja. We gaan lezen Lucas 24. Lucas 24, vers 50.

Daar staat, hij, dat is de Heer Jezus, leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. Dat is bij de Olijfberg. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. We danken u voor uw woord, Heer. Alles is onzichtbaar, maar uw woord maakt het zichtbaar. Maakt het voelbaar. Heer, wat een heerlijkheid. Dat we die blijdschap die hier genoemd wordt mogen kennen, Heer. Die diepe, innerlijke blijdschap. Die vrede die ons verstand te boven gaat. Wilt u ons een moment helpen om te luisteren en dat uw geest dat in ons leven brengt. Bij deze prachtige gebeurtenis van de Heer Jezus. Geprezen zij uw naam. Amen. Ja, hemelvaart. Dat is een hele bijzondere ruil. De aarde gaf de mooiste persoon aller tijden aan de hemel. Er is nooit een persoon geweest op aarde die was zoals Jezus. Hij is slechts 33 jaar of 34 jaar bij ons geweest op aarde. Nooit is hij buiten Israël geweest. Misschien één keer in het noorden om een weduwe op te zoeken. Hij had geen bezit. Hij had geen huis. Hij had geen steen, zegt hij, om zijn hoofd op te leggen. En als hij de mensen toesprak die bij hem kwamen, dan huurde hij of dan leende hij een bootje. En dan ging hij in het water staan. Als de massa er was en die had honger, dan kreeg hij wat broden en wat vissen van een kind. En hij vermenigvuldigde het. En als hij geld nodig had, dan gebood hij de vissen om van de bodem van de zee een munt te pakken. Nooit is er een persoon geweest die zoveel invloed heeft gehad als Jezus. Nog steeds, en dat is echt wel fijn, is wereldwijd hij de meest geliefde persoon. Maar de aarde, die gaf hem weg. Althans, hij is zelf gegaan. Hier staat het zo duidelijk dat hij zelf naar de aarde gegaan. De aarde heeft de zoon, de mooiste persoon, naar de hemel gegeven. Maar hij heeft de aarde niet aan zijn lot overgelaten. Hij heeft de mooiste persoon uit de hemel aan de aarde gegeven. De meest invloedrijke persoon. De Heilige Geest. De nederigste persoon. Die er is in het ganse heelal. Er is geen nederigere persoon dan de Heilige Geest. De Heilige Geest zal nooit eer voor zichzelf vragen. Terwijl hij indrukwekkend wereldwijd werkt. En op elke plaats komt. Mensen troost. Mensen inzicht geeft. Mensen een intense blijdschap geeft. Hij is de degene die het allemaal toepast in de harten van mensen. En hij vraagt nooit eer voor zichzelf. Hij geeft eer aan Jezus. Hij neemt het ook uit Jezus en verkondigt ons. Deze prachtige ruil is een grote vreugde voor ons hart. De ruil dat de Heer Jezus van Israël naar de hemel is gegaan.
Toen hij dat meldde, vlak voordat hij stierf aan zijn discipelen, toen waren zijn discipelen erg bedroefd. En ze dachten, wij kunnen niet verder. Hoe zouden we ooit verder kunnen zonder deze Jezus? En hij zag dat ze bedroefd waren. En toen zei hij, weet je, zegt hij, het is veel beter voor jullie dat ik wegga. Want, zegt hij, als ik niet wegga, kan ik de geest niet tot u zenden. Tot u. Dan moet je goed onthouden, tot u. Tot die 12, tot die 11 worden het er. Maar er komt er dan nog een bij, de 12. Tot die 12. Ik kan de geest tot jullie zenden. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen. Want de geest zal het uit mij nemen en het u verkondigen. Het is een geweldige ruil. De aarde gaf de mooiste persoon aan de hemel. En het brengt ons intense droefheid en eenzaamheid. Maar hier in deze gebeurtenis die we gelezen hebben, zien we die eenzaamheid absoluut niet meer. Die eenzaamheid is totaal weg. Jezus gaat naar de hemel. De wolk verbergt hem. En er staat dat zij een intense blijdschap hebben. Blijdschap omdat hij weggaat. Maar dat komt omdat ze gezegend zijn. Daar ga ik straks over vertellen. De zegen die ze ontvangen. En ze weten, ja, wij moeten wachten. Ze hebben 40 dagen een bijbelschool gehad. Kwamen ze samen en dan verscheen Jezus. Dat was hij niet, maar dan kwam hij. En dan onderwees hij hen van het koninkrijk. En nu gaat hij weg en nu zegt hij, je moet wachten. Al het onderwijs wat ik je gegeven heb, is niet voldoende. Daar kan je niets mee. Daar word je alleen maar trots van. Dan ga je alleen maar denken dat je het weet. Dan ga je alleen maar een wedstrijd doen. Ik weet meer dan jij. Je moet wachten op die mooie persoon, Jezus. De geest van God. De geest van Jezus. Die moet komen in je. En die geest van Jezus, die zal u de volle waarheid duidelijk maken. Wat is dat geweldig. Ik hoop dat je die kent. Ik zou zo graag een uur met u willen praten over uw gedachtenwereld. Waar gaan uw gedachten over? Waar bent u de hele dag zo mee bezig? Wat gaat er door je hoofd? Want je gedachten, daaruit komen besluiten voort. En hier zien we dat deze discipelen, die zien Jezus weggaan en hun gedachten zijn bij de zegen. De zegen die de Heer Jezus schenkt. Weet je, er is nog een ruil geweest. Een verbazingwekkende ruil. Op Golgotha, daar zien we Jezus. Pilatus had het door. Althans, hij wist het niet, maar hij sprak profetisch. Hij heeft Jezus gekroond met een doornenkroon. Vanuit Genesis 2. Doornen en distelen zullen de aarde bedekken. Hij was beladen met de doornen, de schuld van de zonde. En Pilatus, die showde hem op het podium aan de mensen. En die zeiden, zie de mens. En de mensen riepen, kruisig hem. Maar ze hadden niet door dat ze het zelf waren. Jezus is aan ons gelijk geworden. Hij heeft onze schuld gedragen. Die daar stond, belachelijk gemaakt, dat zijn wij. Hij droeg daar onze schuld. En Pilatus, de machthebber van deze wereld,
had hem in zijn greep, dacht hij. En die showden hem aan de mensen en de mensen verafschuwden hem. Maar ze wisten niet dat ze zichzelf verafschuwden. Ze wisten niet dat ze hiermee zichzelf de dood wensten. En dat zij dat verdienden. Maar als je Gods woord kent, als je door de geest van God die dingen hebt leren begrijpen, dan weet je, hier is een indrukwekkende ruil aan de gang. Dat wat mij toekomt, neemt hij van ons weg. Hij brengt dat aan het kruis. En aan het kruis zegt hij, Vader, vergeef het hem. En hij schenkt ons zijn gerechtigheid. Die ruil is ongeëvenaard. Dat is niet afhankelijk van uw inzet, van uw diploma's, van uw rijkdom, van uw intelligentie of van uw carrière. Heeft allemaal niets van doen. Heeft alleen maar te maken met hem die uw zonde, die u in uw gedachten heeft, die u in uw daden heeft, die u in het niet doen heeft of het wel doen heeft. Al dat foute, dat heeft hij uitgeboet. En hij neemt het van ons en hij ruilt zijn eeuwige zuiverheid en dat schenkt hij aan ons. Niet dat wij al zuiver zijn, nee. Maar hij plaatst ons onder die gerechtigheid van Christus. Want het oordeel komt maar één keer. En als we in hem geloven, krijgen we die indrukwekkende ruil. En nu is daar deze ruil. En dat is ongetwijfeld de mooiste. Want wat hij op Golgotha heeft bereikt, dat wordt nu in die 40 dagen verkondigd, het koninkrijk, het beginsel van het koninkrijk. En door de Heilige Geest wordt dat in je leven geplaatst. En ik zeg het, die Heilige Geest is zo mooi. Die neemt het uit Jezus en verkondigt het ons. De Heilige Geest heeft een karakter wat je op aarde niet vindt. De vrucht van hem deelt hij met ons. Hij is zo nederig dat hij niet zegt, ik zal je de vruchten tonen. Hij zegt, ik wil dat jij de vruchten draagt. Ik wil dat jij de wereld beïnvloedt. Voordat hij ten hemel voer, zei hij, mij is gegeven alle macht in de hemel. Dat is bij de engelen. Hij is de leider van al die engelen. En hij heeft gezegd, en op de aarde. Hij heeft alle macht op de aarde. Nu nog in de genadetijd. Dat doet hij met het karakter van de Heilige Geest. Maar heel aangrijpend is dat. Dat die gave van de Heilige Geest is niet zomaar een wolk die ergens hangt. Of een invloed via allerlei media. Die gave van de Heilige Geest is gegeven aan hen wie die eerste ruil hebben ontvangen. Die gerechtigheid hebben ontvangen. Door het geloof in zijn bloed zijn wij gerechtvaardigd. En dan komt de geest in ons wonen. Wij worden een tempel van de geest. En die tempel krijgt handen en voeten. Door onze woorden, door onze daden, door onze handen, door ons karakter, dat verandert.
En dat is indrukwekkend. De discipelen begrepen dat hier al. Omdat zij de zegen van God kregen. De zegen van Jezus. Zegenend is hij weggegaan. Naar de hemel. En daar heeft hij een geweldige intree gekregen. We hebben erover gezongen, prachtige liederen. Maar die intree die wordt beschreven in Psalm 24, die ik even wil lezen. Psalm 24. Dat is een prachtige psalm over hemelvaart. Psalm 22 gaat over de kruisiging. Psalm 23 gaat over de goede herder. De vrucht van de kruisiging. Als ik dat ken in mijn leven, is hij mijn herder. En ontbreekt mij niets. En dan Psalm 24 is de psalm van de hemelvaart. En Psalm 25 is de psalm van de Heilige Geest. Van de leiding door Gods Geest. Maar Psalm 24 is prachtig. Daar zegt hij, de aarde is van de Heere en al wat zij bevat. De wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgesteld op de rivieren. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen. Die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob. Hier wordt de Heer Jezus beschreven. En allen die in hem zijn. Maar vooral de Heer Jezus. En dan krijgen we hemelvaart. Luister. Hef uw poorten op. Hef uw hoofden op poorten. En verheft uw eeuwige deuren. Opdat de koning der ere binnengaat. Wie is de koning der ere? De Heere sterk en geweldig. De Heere geweldig in de strijd. Hef uw poorten op, hoofden op poorten. Ja, verheft ze, eeuwige deuren. Opdat de koning der ere binnengaat. Wie is hij, de koning der ere? De Heere van de legermachten. Hij is de koning der ere. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is de schepper. En hij gaat naar de hemel en hij zendt zijn geest uit. En hij zegent de mensen. Hij is de hoge priester. Hij heeft in de tabernakel, in de eeuwige tabernakel, zijn bloed gestort. En hij is als de koning, als de hoge priester, die uit de tabernakel komt en het volk zegent. En hier doet hij dat met zijn discipelen. Hij zegent ze. Lucas, het evangelie waar we uit nadenken, begint met iemand, een priester die uit de tempel komt. De vader van Johannes de Doper. Hij ontmoet daar in de tempel een engel die de geboorte van zijn zoon aankondigt. En dan komt hij buiten en dan kan hij niks zeggen. Hij zwijgt. Want hij heeft het niet kunnen verwerken. Hij heeft het niet kunnen geloven. En hij zwijgt. Hij zegent enkel en het volk is verrast. Waar is de zegen? En hij kon hem niet uitspreken. En hier zegent de Heer Jezus met zijn doorboorde handen de discipelen. En dat doet hij, ben ik niet van overtuigd, met de zegen uit Numeri. En daar gaan we naar kijken. De zegen uit Numeri. Waarschijnlijk ontvangt u die vaak. Dat is een prachtige zegen die we elke keer weer mogen ontvangen. En hier de discipelen,
De Heere zegene u en hij behoede u. Dat is de zegen van de eeuwige God. Dat is zijn hoofdverlangen. Hij wil u zegenen en u behoeden. Dat doet de Heere God op twee manieren. Dat doet hij met de algemene genade. Dat is iets heel bijzonders, de algemene genade. Wij gaan er meestal van uit dat dat gewoon is. Maar hij heeft aan Noach gezegd: ik zal niet meer de aarde doen vergaan door het water. Maar ik zal verzorgen voor de seizoenen. Ik zal de zon op laten komen voor de goddelozen en voor de rechtvaardigen. Dat is de algemene genade. De ziekenhuizen, dat is de algemene genade. Het eten, dat is de algemene genade. De winkels, de hele logistiek, de infrastructuur waarin we mogen leven. De bakker die zijn brood maakt. En de boer die het op het land laat groeien. We zijn naar hiertoe gekomen. Ik heb de velden weer gezien waar het koren groeit. En altijd loof ik de Heer en zeg: kijk Heer, daar groeit mijn brood. Wat mooi. Dat is algemene genade. Dat u een huis hebt. Dat u een bed hebt. Dat u werk hebt. Dat u gezond bent. Dat is de algemene. God verlangt intens ernaar dat de mensheid op dit moment leeft onder de algemene genade. Soms heeft God de handen teruggetrokken. Dat heeft hij in 40-45 gedaan op onverklaarbare wijze. En toen is er iets uitgebroken wat geen mens kan bedenken. Zoiets vreselijks. Toen werden wij overgeleverd aan de mensen. En David zei: God, alstublieft, wat u voor een straf mij ook geeft, maar één ding, laat me niet vallen in de handen van mensen. Maar God heeft over de aarde zijn algemene genade geschonken, zodat het leefbaar is op aarde. Als hij dat niet gedaan had, had het niet leefbaar geweest. Dan zaten we in dezelfde periode als voor de zondvloed. Telkens komt dat terug. Ook bij de torenbouw van Babel zegt God: oh, het gaat weer verkeerd. Heeft God ingegrepen met de algemene genade door de talen te geven en de mensen te verwarren, omdat de macht niet te groot zou zijn in de handen van mensen. Hij heeft ons geweten gegeven, zodat wij niet grenzen kunnen overschrijden. Of niet te snel. Maar oh wee, als God zijn algemene genade terugtrekt, dan belanden wij in de situatie van Openbaring 13. Maar God heeft een zegen gegeven over de aarde. En hij heeft gezegd: ik zegen u en ik behoede u. Dat is fantastisch. Maar weet u, de Heere God wil die algemene genade schenken, maar hij wil veel meer. Hij wil uw lichaam, uw ziel en uw geest bewaren. En dat is iets anders. Want dan moet hij gemeenschap hebben met ons. Hij, de eeuwig heilige, die niet in staat is om zonde in zijn omgeving te hebben. Dat is zoals vuur en papier elkaar raken. Dat gaat niet. Papier verteert. En als zonde in de buurt van God komt, komt er geen actie van dat hij belogen is of gefrustreerd is. God is eeuwig heilig, eeuwig en voldoende in zichzelf. Maar dat gaat niet. God kan geen zonde zien in zijn nabijheid. En daarom, God wil ontzettend graag onze ziel bewaren. God wil onze geest bewaren. God wil dat wij eeuwig bij hem zijn. En daarom, deze zegen van de Heere God wordt dan gevolgd door een tweede zegen. En die tweede zegen: de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Dat is de zegen van God de Zoon.
Wie mij gezien heeft, heeft de Heere gezien, heeft God gezien, zei Jezus. Ik en de Vader zijn één. Ik was aan de boezem van de Vader en hij heeft ons de Vader geopenbaard. Het karakter van de Vader, het eeuwige verlangen van de Vader, de gedachten van de Vader, de woorden van de Vader. Hij was het woord. Woorden die wij spreken, dat zijn tekeningen van onze gedachten. Wij verbergen vaak woorden of wij zwijgen. Wij misleiden mensen heel vaak door leugen en bedrog. Maar God is het eeuwige woord, onveranderlijk. En het woord is vlees geworden. God sprak en de schepping was daar. En Jezus kwam en God, de eeuwige, was daar. Zijn intense verlangen werd openbaar. En die zegen die de Heer Jezus geeft aan zijn discipelen, is deze zegen ook. God wil bewaren. God wil jullie gebruiken, jullie elf, om de aarde te bewaren. Maar hij wil dan dieper gaan. Hij wil ook hebben dat zij de Vader leren kennen. En dan staat er hier zo prachtig: hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Hij wil hebben dat je genade ontvangt. Dat is geweldig. De Heer heeft zijn aangezicht over ons laten lichten. En hij zei ons genadig. Het is moeilijk om genade te begrijpen. Dat is geweldig moeilijk. Zeker als u heel diep in nood bent geweest. Of u bent iemand die heel veel kwaad hebt gedaan, veroordeeld bent, ja, door de overheid in de gevangenis hebt gezeten. En daarom heeft God iets laten zien op Golgotha. De misdadiger, die ontving genade. En die zijn ogen gingen open, omdat de geest van God hem duidelijk maakte dat het woord naast hem hing. Het woord dat vlees geworden is. En dan zegt hij: hij heeft niets gedaan. Wij hangen hier terecht. En hij wist het, hij hangt daar in mijn plaats. Hij ontving die intense ruil, die geweldige ruil. En toen zei hij: Heer, wilt u mij gedenken als gij in uw koninkrijk bent gekomen? Deze gekruisigde, deze die aan het kruis is een koning, is de koning der koningen. Dat is heerlijkheid. En als je dat ziet, en dan hoor je de woorden van Jezus: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is genade. En hij heeft gezegd, gedacht, maar die daden dan, dat verborgene, dat is nog niet openbaar. Ook daar ben ik fout gegaan. Ook dat heb ik allemaal kapot gemaakt. Dat is misschien wel door zijn hoofd gegaan. Genade kunnen wij niet begrijpen. Als u zegt, ik begrijp genade, dan is dat een bewijs dat u het niet begrijpt. Je kan dat niet begrijpen. Moet je aanvaarden. Moet je geloven. Moet je buigen. Dan moet je intens dankbaar voor zijn. Intens blij om zijn. En nooit eer meer voor jezelf vragen. Want je hebt genade ontvangen. Alles is genade. Er is geen genade. Er is geen verdienste bij ons.

0: festival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Handelingen 2, vers 1, 2, 3 en 4. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allebei elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hen door de Geest werd ingegeven.
1: Pinksterfeest. Het Pinksterfeest. Het Pinksterfeest. Hij kwam met vuur en vlam. Neerdaalde de Heilige Geest als een windvlaag die kwam. Het Pinksterfeest. Het Pinksterfeest. Men mocht nu verder gaan de boodschap te verkondigen. Het mocht uit Jezus' naam. En een ieder mocht het horen van wat hij heeft gedaan. Gods Zoon, die was uitverkoren, heeft wonderen gedaan. En de boodschap gaat nu verder, de hele wereld rond. Het verhaal van de goede herder, die ieder schaap weer vond. Het verhaal van de verlossing, dat hij stierf aan het kruis. De vreugde van de opstanding, zijn terugkeer weer naar huis. Maar ook over zijn terugkeer, het uur nog ongewis, dan daalt hij op de aarde neer, waar dan weer vrede is.

In vuur en vlam. Wat een geweldige manifestatie van Gods macht op het Pinksterfeest. Vuur, vreemde talen en het geluid van een storm. God zelf is ineens heel aanwezig in en tussen de mensen. Hij laat zien en horen wie hij is. De geweldige, de machtige Heer van hemel en aarde. Hij zorgt ervoor dat de mensen met elkaar aan de praat komen over het wonder van Gods liefde. Hij inspireert ze, motiveert ze om over God zelf te gaan praten. Op die dag was er maar één onderwerp belangrijk. God. Dat is de kracht van Pinksteren. Dat is de kracht van de Geest. Hij maakt God belangrijk. Hij stelt God in het midden van alle aandacht. En hij zorgt ervoor dat u over hem kunt praten en dat anderen gaan luisteren.

Gods geest verandert uw leven. Gods geest laat u zien wie de Heere Jezus echt is. En Gods geest opent uw mond, zodat u kunt spreken over hem. Kijk eens naar Petrus. Hij trekt zich niets meer aan van de spot van mensen. Die ongeschoolde visser legt Gods woord zo uit dat geen van de aanwezigen eronder uit kan. Zonder de Heere Jezus is uw leven niet mogelijk. Wat is voor u de betekenis van Pinksteren?

hofmeester proefde toen van de drank uit het vat. Nog nooit had hij zo'n lekkere wijn op zijn tong gehad. Hij zei tot de bruidegom, u heeft niet bespaard, want u

Handelingen 2, vers 44 en 45. Alle die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Bij elkaar. Het Pinksterfeest is het feest van de oogst. Er is gezaaid, gezorgd en gegroeid. Nu is het tijd om de vruchten binnen te halen. De Geest doet zijn werk en dat vieren we. We zien geloof dat is gegroeid. Liefde die sterker is geworden en meer gehoorzaamheid. Geloven en getuigen doet u niet alleen. U heeft elkaar nodig om God beter te leren kennen en elkaar bij te staan in voor- en tegenspoed. Als u samen praat over de Bijbel en uw relatie met God, gaat u ontdekken hoe anderen leven met God, hoe anderen omgaan met hun blijdschap en verdriet, met hun zonde en met vergeving. In hen ziet u meer van de Heere Jezus. U kunt elkaar ook helpen in tijden van ziekte en tegenslag, gewoon door er te zijn. Als u uw leven met elkaar deelt, verdeelt u ook de lasten. De gelovigen in de tijd, direct na Pinksteren, gaven geld en goed voor anderen. Ze verkochten hun bezittingen en ondersteunden daarmee andere gelovigen. Dat hadden ze van de Heere Jezus geleerd. Hij heeft immers alles prijsgegeven om ons, u en mij te helpen. U komt ook bij elkaar om samen blij te zijn rond de geboorte, een genezing of een ander feest. U deelt uw leven als gelovige in voor- en tegenspoed. Een gedeelde last is lichter. En met meer zielen is er meer vreugd. Bovenal kunt u zo God beter loven en prijzen. Hoe gaat u om met uw medegelovigen? Hoe helpt u hen in vreugde en verdriet?

Pinksteren. De opdracht kwam met zachte stem. Ga heen, eerst naar Jeruzalem. En dan tot alle volken. Een windvlaag komt met sterk geruis. Vervult een ieder in het huis. De geest is in hun midden. Getroffen kijkt men om zich heen. Spreek dan, vrijmoedig, één voor één. Gods woord in alle talen. Die opdracht, toen die zachte stem, vraagt ook vandaag met grote klem. Wil jij mij ook gaan volgen? Zo waait nog steeds diezelfde wind. Gods geest komt wonen in zijn kind. Je zult van mij ontvangen. Pinksteren begint dichtbij. De blijde boodschap diep in mij. Daar moet je van getuigen. Begin vandaag gewoon maar thuis. Dan stroomt de geest ook door jouw huis. Je ziet dan grote dingen.

0: Luisteraars, ons uitzenduurtjes zijn alweer voorbij. U heeft geluisterd naar een uitzending van de zendgroep Kerken, Woord en Muziek, die deze morgen verzorgd werd door de Evangelische Christengemeente Rehoboth. De eerstvolgende uitzending.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. En er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. Ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11.

0: Slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
4: Dit is Merwe Radio.
5: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands met

0: Zo vrienden, de rust is weer een beetje teruggekeerd hier in de studio. Maar wat was dat gezellig. Even serieus op bezoek met Jeroen van Zijl samen. Brabantse gezelligheid. En we gaan het voortzetten, want Edwin van de Tolen is bij ons. En Donnie de Nijer, ja.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En we laten ze altijd stralen, althans dat is wel onze intentie. Wij houden het Hollands, wij zijn er voor de Nederlandstalige artiesten... en natuurlijk ook voor de Nederlandstalige muziek, want daar draait het natuurlijk om. Rob de Leo, wij zijn er tot 2 uur vanmiddag met de beste Nederlandse muziek. En ja, ze schuiven weer aan, Code Rood. Ja, hij is binnen. Krijgen we dan een hoop slecht weer of ja, moeten we het nog maar afwachten? Leuk dat je luistert. Via Drechtstad FM natuurlijk zijn we live in Dordrecht en Papendrecht. FM 105 MHz voor Papendrecht en 95.7 voor Dordrecht. We zijn live via Zwijndrecht, Atos Radio 106.1. We zijn op Merv Radio te beluisteren. Merv Radio is van Sliedrecht en Hardingsveld Giessendam. En dat is 105.4, even uit mijn hoofd. En Radio Ridderkerk, jazeker. Radio Ridderkerk zendt uit op 105.7. Dus nou, hebben we het helemaal gehad. En dat plus in Zuid-Holland.

is dat uitslapen, jongens. Glenn van Doorn was dat. Hij had het over als ik jou niet bij me heb. Beetje feest op de radio, dat mag wel na zo'n hectisch avontuur met Even Serieus. Zullen we daar zanger Alex even voor uitnodigen? Hier is hij met zijn laatste nieuwe, Eenzame Nacht.

0: ook altijd lekkere muziek, hoor. Die van zanger Alex, Alex Wilders was dat. En natuurlijk zijn nieuwe In Zomernacht met jou. We gaan even de artiesten erbij halen. Ja, eentje die kennen we al jaren natuurlijk. En dat is, ja, die hoort bijna bij de inboedel bij ons. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Ja, heel goed. Er is veel gaande, maar het gaat hartstikke goed.
0: Nou, gaan we zo dadelijk over praten natuurlijk. Zeker. Code Rood, hij is binnen. En een artiest die voor het eerst bij ons binnen is. Ik schuif even aan, Donnie den Heijer. Ja, van jou wil ik wel wat meer weten natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Ja, nieuwe naam bij ons. Al heb je al een paar singles uitgebracht, hè? Klopt. Ik zag er al drie voorbij komen en ik heb ze alle drie in de playlist gezet. En zijn het er drie of zijn het er meer?
2: Het zijn er vier.
0: Het zijn er vier zelfs. Ja, dan loop ik er toch nog eentje achter.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit Berg op Zoom.
0: Berg op Zoom. Bergen noemen ze dat daar, toch?
2: Bergen.
0: Ja, ik heb vrienden wonen in Lepelstraat. En ja, dat is er vlakbij natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Hartstikke leuk. Hey, hoe ben je zo in het artiestenleven terechtgekomen?
2: Ja, hoe ben ik hier terechtgekomen? Eigenlijk is het met een grapje begonnen. En ja, dat begon eigenlijk een goede 4 jaar geleden. Eigenlijk net na die coronaperiode eigenlijk. Toen ben ik eigenlijk een beetje, als een grapje, eigenlijk een beetje de kroegjes ingedoken.
0: Zeker.
2: En de voetbalkantines. En ben ik gewoon eens de microfoon gaan pakken. En toen kreeg ik voor de kerst eigenlijk zo'n hele grote JBL-box. Zo'n partybox 1000, weet je wel. Lekker met veel geluid en veel bas.
0: Uh-huh.
2: En toen zijn we eigenlijk elke traditie met de kerst, ben ik eigenlijk met mijn ouders een beetje gaan karaoken.
0: Uh-huh.
2: En toen zeiden ze van ja, duik die kroegjes in, duik die kantines in, pak die microfoon en ga het eens proberen. Ja, dat heb ik toen uiteindelijk gedaan. En toen zeiden de mensen tegen mij van, hey Don, je kan ook echt daadwerkelijk zingen. En ga het eens doorpakken. En toen ben ik dat uiteindelijk gaan doen. En toen ben ik eigenlijk begonnen met mijn eerste plaatje.
0: Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, hè?
2: Ja,
0: Je moet een studio vinden die bereid is. Als je betaalt, dan nemen ze alles op natuurlijk.
2: Ja, tegenwoordig wel, ja.
1: Ik wil je niet ontmoedigen, maar ik ben al 30 jaar bezig en nog steeds geen hits. Maar zet hem op. Ja.
0: Maar Edwin, ik weet niet of je het net hoorde, maar ik zei het net tegen Stijn. Dit is de beste entertainer van Zuid-Holland.
1: Bedankt.
0: Maar dat meen ik serieus uit de grond van mijn hart.
2: Dankjewel.
0: Een show gezien in Thalia van jou. En dat staat nog op mijn netvlies eigenlijk.
1: Ja.
0: En, maar bij zulke dingen voel jij je ook als een vis in het water volgens mij. Hè?
1: Ja, zeker. Kijk, ik probeer toch een verschil te maken. Omdat ik de overtuiging heb dat er zijn heel veel zangers en artiesten. Mm-hmm. En ik denk dat je altijd de ambitie moet hebben een artiest te zijn. En voor mij zit daar de hele wereld tussen. Dus ja, dat maakt voor mij een groot verschil.
0: Dus.
1: Door uiteindelijk, in de essentie, sta je mensen te vermaken op een podium.
0: Sorry.
1: En of je nou goocheltrucjes staat te doen, of jullie dit radiopodium hebben, of wij met een microfoon in onze hand ergens in een café of een plein. De essentie is het vermaken van mensen. Daar komt alles op terug.
0: Ja, nou, mooi gezegd, toch?
1: Ja.
0: En jou
1: ik heb ook soms hele goede woorden, meestal op zondag.
0: Dat gaat wel een beetje opvallen, moet ik zeggen. Er is nog veel meer gaande bij jou, Edwin. Maar we gaan eerst even de muziek laten horen van jullie. Donnie, Meer en Meer. Hoe ben je zo op dat nummer gekomen?
2: Hoe ben ik erop gekomen? Heel simpel, ik kom eigenlijk een leuke plaatje van geschreven door Sam Koopman en Bram van Roos. Sam van Roos naar Bram Koopman, sorry, excuus. Ja. En hij lag eigenlijk al een beetje soort van klaar bij de studio waar ik altijd opneem, bij Sonic. En eigenlijk was het een heel mooi vervolg op de nummers die ik al daadwerkelijk nu al heb gemaakt. Dus ik had stiekem, toen ik jou zag, vanaf vandaag, en nu Meer en Meer. En het mooie is daaraan, aan Meer en Meer, is dat je een mij tegenkomt. En na alles gedaan te hebben, dat ik nog steeds meer en meer van die meid wil hebben. En daar gaat het nummer eigenlijk een beetje over.
0: Nou, we gaan er naar luisteren. Hier is die Donnie Draaier bij ons op visite met Edwin van der Tolen.

0: Ja, net wat hij zegt, wat Edwin zegt, het klinkt lekker fris, weet je wel. Want dit is wel belangrijk. Lekker zomers nummer, weet je wel. Ja. De zomerse vibe zit erin.
1: Ja, heel fris geluid. Ik wou bijna mijn bikini aantrekken.
0: Doe dat maar niet.
1: Nou, ik zie hier nog een paar omheen zitten waarvan ik ook denk, doe dat maar niet.
0: Hij is weer binnen hoor. Het is echt code rood.
1: En jullie hebben het speciaal gedaan hè, voor code rood. Ik zie overal rode lampjes.
0: Ja, precies. Ja. Precies.
2: Ik zie het rood.
0: Het is maar net wat je wil zien natuurlijk.
1: Ja, precies. Ik zie alleen maar rood om me heen tegenwoordig.
0: Edwin, het is er even geleden, even serieus. Even
1: ja.
0: Serieus.
1: Ja.
0: Dat je wat uitgebracht. Er hebben best wel een tijdje tussen gezeten.
1: Ja, heeft eventjes tussen gezeten. Ook omdat ik een beetje van koers wilde wijzigen eigenlijk. Ik zat bij een label waar ik voor mijn gevoel niet helemaal op mijn plek zat. Dus ik ben op zoek gegaan naar wat de nieuwe route zou zijn. En het is een beetje gek gegaan eigenlijk. Want ik was al jaren verliefd op een liedje. Al een paar jaar geleden had ik dit liedje gezien in een televisieprogramma van SBS6.
0: Mm-hmm.
1: En dat heette I Want Your Song. Dat was een programma waar steeds één artiest in de spotlight stond. En dan mochten meerdere schrijvers mochten liedjes gaan pitchen aan die artiest.
0: Okay.
1: Daar werd er een beetje mee gestoeid. Een beetje sneller, een beetje hoger. Kijken wat het kan het worden. Heeft dit hitpotentie, dan werd er één liedje als winnend liedje uitgekozen, die werd dan uitgebracht. In die serie, in de aflevering van Gerard Joling, zat het liedje Code Rood. En ik was eigenlijk vanaf dag één op slag verliefd. Werd alleen, kreeg wel overal te horen, ja, dat gaat niet. Gerard heeft het geclaimd, dat zit er niet in.
0: Maar ben net zo lang.
1: Ja, dat was ook zo. Ik ben net zo lang aan zijn broekspijpen blijven hangen tot hij losliet. En dat is gebeurd.
0: Zo ben jij, hè?
1: Ja, zo ben ik. Nou, de grote grap is wel dat ik ook heb gezegd, joh, ik zie het eigenlijk. Er zijn een aantal mensen die in Nederland, want dat zijn altijd een beetje periodes, hè.
0: Mm-hmm.
1: De mensen die in staat zijn hits te schrijven. Dat geeft geen enkele garantie. Maar ze hebben met Emiel Hartkamp natuurlijk wel eens een periode gezien. Dan schreef die hit achter hit. Die hebben dan net even die flow te pakken. En ja, ik riep al jaren, Billy Dans is bijvoorbeeld een van die jongens die zo'n flow heeft, die het ene na het andere uit die pen weet te trekken.
0: Ja.
1: Bleek dus achteraf, wist ik niet, dat het liedje geschreven was door Billy Dans.
0: Nee joh.
1: Ja. Dus het moest allemaal zo zijn, full circle.
0: Ja.
1: Ja, heel leuk.
0: Soms zit het leven heel simpel in elkaar, toch?
1: Ja, het was bij pure. Nou, en je ziet toch ook wel weer dat vast blijven houden altijd zin heeft in dit vak. En weet je, dit liedje ook, was er jaren verliefd op. Ik heb er 3 jaar om lopen leuren en lopen zoeken en het kwam.
0: Ja, en waarom niet? Als hij er niks meer mee doet, weet je wel.
1: Ja,
0: dan blijft het maar verstoffen op die planken.
1: Ja, want hij had eigenlijk toch al 2 liedjes uit het programma gereleased. Hij wilde dat ook wel beperken tot die 2 liedjes. En ja, daardoor bleef het eigenlijk een heel goed liedje toch liggen.
0: Aanhouden wind.
1: Ik zal hem bewijzen dat hij een foute keuze heeft gemaakt.
0: Zo is het.

0: weet je wat het is? Je hebt ook de gunfactor, weet je wel. Je werkt er super hard voor. Dat is serieus.
1: Ja, daar denken ze thuis heel anders over.
0: Maar eens gaat het toch een keer gebeuren. Al is het na 30 jaar, dan...
1: Zeker. Ja. Nou, weet je wat het is? Ik heb er nog... Want ik maak er natuurlijk een beetje gekkigheidje van 30 jaar. Maar ik mag natuurlijk helemaal niet klagen met ruim 200 optredens per jaar. Gaat het natuurlijk hartstikke goed. Ja. Kijk, en je jaagt het altijd na. En tegenwoordig is ook een liedje uitbrengen een beetje je nieuwe visitekaartje. Maar... Soms dan denk ik wel eens, kijk mezelf nou eens, dromend vroeger om zanger te worden. En uiteindelijk, en dat is de lastige stap, word maar eens zanger. Mm-hmm. Want dan, dat is echt nog wel een dingetje, weet je. Om die overstap te maken dat je werkelijk helemaal niets anders meer doet dan zingen.
0: Nee, vorige week had ik Deon Leon hier. Die was sinds 2018 niet meer bij ons geweest. Uh-huh. Maar wel...
1: Want die rimpels, hè? Nee, nee.
0: Maar uit beeld bij de radiostations. Maar dat betekent nog niet dat je uit beeld bent. Met je optredens natuurlijk.
1: Nee, precies.
0: Dat vergeten wij wel eens, weet je wel. Want wij willen alleen die hits van jullie draaien.
1: Ja.
0: Maar balletje, dat gaat wel door.
1: Ja, zeker.
0: Dat gaat wel door.
1: Ja, zeker. Dat gaat natuurlijk. Ik bedoel, er is natuurlijk heel veel. Kijk, dat hele kleine stukje is of dat plaatje of dat podium. Maar er gaat natuurlijk sowieso een hele wereld achter schuil, achter alles wat je doet.
0: Ja.
1: En dat komt samen achter een microfoon, op welke manier dan ook. Maar ja, het blijft natuurlijk allemaal... Er zit heel veel tijd aan de achterkant in. En er blijft ook heel veel buitenzicht van heel veel mensen.
0: Ja, maar dat zien de mensen niet. Net wat je zegt. Leuke dingen in je leven?
1: Zeker. Heel veel.
0: Je wordt vader.
1: Oh joh, het is een jaar. Een nieuwe plaat. Ik heb nieuw haar ook.
0: Ja, nieuw haar.
1: Ja, nieuw haar. Haartransplantatie gehad. Begint lekker te groeien al.
0: Geen bed hair day meer, hè?
1: Een nieuw kind, ik krijg een kind, ik word vader. Een nieuw kind ook bijna.
0: Nou,
1: en een nieuw huis. Dus ja, het is een tikje aan de drukke kant.
0: Kijk, nog wel een beetje bolwerk
1: allemaal. Ja, eigenlijk hartstikke goed. Het zijn natuurlijk allemaal mooie dingen waar je heel veel energie uit haalt.
0: Dat is ook zo.
1: En het is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, wat een zegen. Nou. Dat je vader mag worden, dat is natuurlijk wel het absolute hoogtepunt.
0: Ik zie die blik in je ogen.
1: Ik heb ook echt heel veel zin. Ik kan echt niet wachten. En het rare is, ik ben natuurlijk helemaal niet meer zo heel jong. Ik ben 47.
0: Mm-hmm.
1: Maar het leuke is dat ik voel me eigenlijk heel zelf verzekerd in het hele verhaal, waar misschien sommige mensen als ze de zegen krijgen om ouder te worden, misschien ook een beetje angst om de oren krijgen. Ja, dat heb ik totaal niet. Ik kijk er alleen maar naar uit en ik heb al zoveel meegemaakt dat ik denk, ja, dit komt wel goed.
0: Ja.
1: Ik ben er helemaal niet bang voor. Ik heb er vooral heel veel zin in.
0: De tijd is gekomen.
1: Is gekomen en ik heb ook echt wel de ambitie om die kleine echt een geweldige jeugd te geven en vooral heel veel ruimte. En te zorgen dat... Want er is zoveel leuks te doen als je ambities najaagt. Dat ken ik natuurlijk zelf. En als je die ruimte moet je geven. En dat is, ja, daar kijk ik zo naar uit.
0: Nou, wat mooi dat je dat zo, dat je er zo in staat, weet je wel.
1: Zeker.
0: Want een heleboel mensen zeggen ook, ja, we nemen geen kinderen meer. Gezien de situatie nu in de wereld. Weet je wel?
1: Ja, als we dat allemaal denken, dan wordt het eigenlijk alleen maar ellendiger.
0: Precies.
1: Want ik vind ook wel dat opvoeden tegenwoordig... Nou ja, wordt misschien niet meer zo serieus genomen als dat het zou moeten.
0: Mm-hmm.
1: Dus het was voor mij wel een heel wel overwogen keuze. Ik heb er lang over nagedacht. Omdat ik vind, dan moet je ook committed zijn. En nou goed, daar ga ik voor. Want ik heb daar ook wel echt een visie op.
0: Ja, nou fijn. We kijken er naar uit, naar het kaartje hoor. Hey.
1: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Ik ook op alle cadeaus. Nee,
0: wie weet komen we langs. Edwin van der Tolen, samen met Donnie Draaier, bij ons.
2: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden Het Hollands.
0: Vrienden, we gaan de nieuwe van Nick Nicola draaien. En dat is ook zo'n zanger die aan de weg blijft timmeren, al jarenlang. Hier is hij met zijn nieuwe nummer. En klinkt een beetje bekend, Rosie.

0: Jackson Vechter. Deze Nick Nicolai, wat een stem heeft hij. Wat kan die mooi de hoogte in. Ik vind het best een mooi nummer. Een beetje van... ja, van wie is dit origineel, Edwin? Ja, misschien heb je het hier al horen vallen, maar wij hebben het ontdekt.
1: Ik zat zo met iedereen te lullen dat ik het hele liedje niet heb gehoord. Maar het was een heel leuk liedje, denk ik.
0: Maar het van Pussycat.
1: Van Pussycat.
0: Ja. Dat kan je nog wel, toch?
1: Ja, Volendam toch, of niet? Of kwam dat niet uit Volendam?
0: Nee, natuurlijk niet. Limburg.
1: Oh, van de Limburgse.
0: Ja, zeker.
1: Ik heb altijd gedacht dat het Volendams was.
0: Nee. Oh. Ja, dat is misschien de generatieverschil.
1: Ik heb wel.
0: Hey, we gaan even naar Donny, jouw buurman. Ja, het is een nieuwe artiest. Blijf jij ook kijken naar de nieuwe generatie artiesten, Edwin?
1: Ja, natuurlijk. Ik vind het juist heel leuk. Kijk, de spoeling is gigantisch.
0: Ja, niet normaal.
1: Is echt niet normaal veel. Maar je ziet toch dat sommige mensen ineens boven het maaiveld uitstijgen.
0: Ja,
1: en het is heel leuk om die ontwikkeling te zien. Natuurlijk
0: kijk naar Justin, Justin komt al 10 jaar hier, denk ik. Ja. En ja, nu opeens hebt hij een hitje.
1: Kan zomaar ineens raar zijn. En als je dan ziet, Donny ook, weet je, die zo keihard aan het werk is. En liedjes ook door goede schrijvers. Weet je, Bram schrijft natuurlijk hartstikke goed. Mm-hmm. En je ziet dat als je zorgt dat kwaliteit altijd bekend zijn natuurlijk heel veel liedjes die allemaal op elkaar lijken.
0: Ja.
1: En je moet proberen net even dat andere te doen. En
0: iedereen covert maar,
1: dat lukt
0: weet
1: op die manier. Ja. Ja. Ja, goed hoor, heel knap.
0: Ja, hoe sta jij erin, Donny, in covers? Doe jij dat ook?
2: Ja, ik zing ze ook.
0: Mm-hmm. Maar je brengt eigen liedjes uit, toch?
2: Het liefst zing ik mijn eigen nummers natuurlijk, maar coveren vind ik ook wel leuk.
0: Mm-hmm. Pas geleden heb je een contract getekend bij de label One Music.
2: Klopt.
0: Ja, hoe is dat op je pad gekomen eigenlijk?
2: Eigenlijk al best wel een lange tijd, hè. Ik ken Alstijn al best wel een lange periode. En hij had me al een keer gevraagd in het verleden. Alleen, ik was een beetje... jonge gast, eigenwijs, weet je. Mm-hmm. Dus ja, ik maakte mijn keuze om toch naar een andere label toe te gaan. Dat heette toen de tijd, nu nog steeds, CD Amsterdam Music.
0: Ja.
2: En ik heb liever met mensen gewoon rechtstreeks contact. En hun zitten heel erg hoog in het noorden. En ja, Stijn zit gewoon lekker bij mij in de buurt.
0: Ja,
2: en ik ga lekker naar Label 1.
0: Drie staat er verderop natuurlijk.
2: Ja, daarom bijna wel, ja. Zo'n hoek.
0: Ja, maar maakt zo'n, zo'n label als Label 1 Music, maakt die ook een plan voor jou? Hoe is Label 1 Music met jou bezig?
2: Hoe is Label 1 met mij bezig? Hoe ik het nu zo zie, dingen releasen, nummer releasen, alles wat ik doe, doe ik via Stijn. Daaronder plucht Willem de Bie voor mij.
0: Mm-hmm.
2: En als ik verder kijk, ja, voor de rest hou ik alles gewoon nog lekker voor mezelf.
0: Ja. Maar social media en zo, dat doe je ook allemaal zelf.
2: Social media, alles wat ik doe is op eigen kracht.
0: Mm-hmm. Want je hoort ook wel eens labels, Edwin. Die besturen heel de social media, weet je wel.
1: Oh, was het maar waar. Ik heb het nog nooit meegemaakt.
2: Was het maar zo'n feest.
0: Nee, maar van de grotere artiesten, net zoals Gerard Joling,
1: Nou, Gerard die heeft denk ik nog steeds die Nokia, wat was het, 99-10?
0: Die 33-10.
1: Nou, die heeft hij heel lang gehad.
0: Ja, echt?
1: Ja, met een hele stapel simkaarten in de la, want dan had hij weer te vaak zijn nummer rondgestrooid. En dan stopte hij de week daarna weer een ander simkaartje in. Dus binnen de kortste keer had je weer het nummer van Gerard niet meer. Dus ik heb het opgegeven.
0: Donny, we gaan vanaf vandaag... is die onder CD Hamster nog uitgebracht?
2: Vanaf vandaag nog wel, ja.
0: Ja. Zullen we hem even doen?
2: Ja, leuk, gezellig.
0: Hier is die, Donny de Nijer.

0: Wesley Bronkhorst, hij heeft er een nieuwe. Ik drink rosé. Nou, met dit weer gaan we geen rosé drinken, jongens. Dat is,
1: nou, ik zie geen bezwaar op.
0: Voor jou is het leven elke dag een feest, Edwin, toch?
1: Zeker, zeker. Ja, ja, ja, je moet er toch wat van maken.
0: Nee, maar het is zo, weet je wel. Als je ziet steeds meer mensen wegvallen, weet je wel. Dan denk je, jezus, we moeten toch dag plukken.
1: Zeker. En ja, kijk, het raar is dat je een beetje meer van bewust wordt dat als je zelf een beetje ouder wordt, ja, dat ook de iconen die je in je geheugen hebt zitten, dat je denkt, oh, die ook al niet meer. Oh, die ook al niet meer. Weet je, dan gaat het ineens hard. En ik begrijp nu pas hoe mijn ouders vroeger heel erg vasthielden aan de artiesten van vroeger. En als je zelf ouder wordt, denk je, oh ja, ik snap dit wel eigenlijk. Ja, dat is heel gek. Vreemd fenomeen.
0: Eigenlijk
1: ik ken niemand van nu. Nee, ja, dat
0: maar van vroeger kennen we ze allemaal.
1: Ja,
0: toch?
1: Dat is heel, heel vreemd. Het is wel grappig dat je dat dan toch ineens zelf ook meemaakt.
0: Ja. Nou, mooi bruggetje naar je volgende single die we gaan draaien. Een hemelsfeest.
1: Ja, ja, precies. Dat was eigenlijk weer uit een hele andere slag eigenlijk natuurlijk. Het was een liedje dat ik zelf geschreven heb. Ik schrijf niet zo heel vaak zelf liedjes. Maar ja, dat was een keertje op een dolle zondag, denk ik. Dat die uit de pen is gekropen. En een heel grappig liedje is geworden met een hele geinige tekst. Dus ja, ben ontzettend trots op. Een hele leuke clip ook bijgemaakt. Die totaal uit de hand loopt met taartgooierijen. En in de hemel natuurlijk allemaal. Aan een lange tafel die het laatste avondmaal uitbeeldt. En ja, maar goed, dat liep ietsjes uit de hand. Dus die moet je, als je die nog nooit hebt gezien, moet je die zeker even
0: zeker
1: zien. Ja, heel leuk.
0: Je verzint alles zelf, hè? Dat is mooi voor jou, hè?
1: Ja, vind ik ook heel leuk om echt deel uit te maken van dat proces. Weet je, kijk, tuurlijk werken we met een grote team. Maar ik vind het heel erg leuk om juist... En ik moet ook zeggen dat ik wel een beetje creatieve flap uit ben daarin, hoor. Dus er komt op de juiste dag komt er van alles uit. Dus dat maakt het ook wel heel leuk om er zelf enorm in te staan.
0: Nou, we gaan hem doen. Hier is die Edwin van de Tolen, een hemelsfeest. Hier is...

0: Ja, een van de grootste feestacts natuurlijk van Nederland. Dat zijn de Alpenzusjes.
1: Zeker.
0: Kom je ze wel eens tegen in de wandelgangen?
1: Ik ben ze één keer tegengekomen op een groot evenement.
0: Dat is wel raar, hè? Dat je nu ook tussen die grote artiesten jouw dingetje mag doen.
1: Ja,
0: toch?
1: Zeker. Vind ik heel mooi.
0: Volgens mij Roosendaal Live, maar Berg op Zoom heeft ook zo'n groot festival.
1: Ja, daar sta ik aankomende 20 juni sta ik daar ook nog mooi op de mainstage.
0: Ja, heel
1: mooi.
0: Wat voor gevoel geeft dat als je daar voor het eerst staat op zo'n groot podium?
1: Eigenlijk een soort van een bevestiging.
0: Okay.
1: Eigenlijk ja, weet je, ik ben ook niet soms de meest zekere persoon om het heel eerlijk te zeggen.
0: Wie wel, toch?
1: Ja, in deze wereld is dat gewoon heel hard en soms moet je gewoon je best doen. Je moet eigenlijk gewoon je best doen om je beste steentje voor te kunnen dragen. En ik merk nu wel bij mezelf dat het toch wel een bevestiging is van wat je de afgelopen periode en tijd toch wel eigenlijk hebt meegemaakt in dit wereldje. Mm-hmm. Daar toch de bevestiging op van, hé, je bent toch eigenlijk wel lekker bezig.
0: Is het ook een kwestie van meters maken, Edwin, voor zo'n artiest?
2: 100%. Ik bedoel, je moet op zoveel mogelijk plekken te zien zijn. Mm-hmm. En hoe groter die podia. Kijk, het ding is dat mensen daar toch een bepaald iets uithalen. Hè? Een bepaalde status of een bepaald, nou, je zou bijna zeggen succes eigenlijk. Ze meten dat een beetje aan dat soort podia. Als je dan op grote podia staat. Oh, het gaat lekker met jou. Hè? Dat krijg je dan ook direct. Ja. Terwijl het is eigenlijk
0: het is gewoon
2: op papier eenzelfde optreden als die in de kroeg op de hoek.
0: Het is naamsbekendheid.
2: Zeker. Ja. Op de poster doet het altijd goed.
0: Ja, precies.
1: Letterlijk.
0: Hey, DJ Arno en de Korentrappers, featuring Donnie de Nijer.
1: Deze is wel heel mooi om te horen eigenlijk. Want dit zijn er heel weinig eigenlijk die dit draaien. Want
0: waarom niet?
1: Dit was eigenlijk een samenwerking die last moment... werd ik gebeld. Die jongen die het eigenlijk zou inzingen, die was eigenlijk uitgevallen.
0: Gelukkig.
1: En aan de ene kant wel. Want eigenlijk, het was eigenlijk een carnavalsplaatje voor eigenlijk in dat mooie Zeeland waar hun vandaan komen. Uh-huh. Als ik het goed zeg. Serenshoek.
0: Hey, maar nu gaan we mij even de... Ja, dan ga ik even op error. Zeeland carnaval.
1: Ja, Zeeland en carnaval. Ja, heb je het gehoord? Zeeland en carnaval, ja.
0: Maar dat is toch niet zo? Dat hoort toch bij Brabant?
1: Jazeker, maar Zeeland doet het ook. Dus ja, ik kan er niks over zeggen.
0: Nee. Zullen we hem doen? Wij gaan zuipen.
1: Ja.
0: Ja, we hebben gewoon water gehad van Stijn. Dus dat wordt hem niet.
1: Ga gauw rakkers dan.

0: heeft het lekker gedaan zo met de carnaval, denk ik. We gaan zuipen, dat was die Donnie den Heijer. Even regio talent op de radio. Ja, dat is net een van de tonen natuurlijk ook. Maar deze komt van nog dichterbij. Uit Dordrecht, hier is Jan van Est.
1: Ik ben iets wat verlegen en ze kijkt me lachend aan. Ik heb me voorgenomen om mijn mannetje te staan.

0: nog niet zo lang geleden was die bij ons natuurlijk, deze Jan van Es met zijn nieuwe single Rosalie. Je hoort hem op de radio. We gaan alweer zo langzamerhand afscheid nemen. Nou, Edwin, wat...
1: Is die ellende eindelijk voorbij? Nee.
0: Ja, nou, het duurt nu 3 jaar voordat je weer mag komen.
1: Nou, tot volgende week dan.
0: Altijd feesten als van de tolen is geweest. Hè? Ja, maar het is al zo. Ongeleid projectiel is het.
2: Ja. Ik heb het in de gaten.
0: Het is wel goed dat die code rood heet, die single.
1: Ja, maar soms, soms denk ik wel eens, houd toch eens een keer 1 seconde in je mond. Maar kan het niet.
0: Nou, positieve dingen, Edwin. We gaan code rood nog een keer draaien. Maar in jouw leven ook natuurlijk. Alle ellende is uitgewist, om het zo maar even te
1: 100%.
0: Zeggen.
1: Ja, 100%. De wind zit in de zeilen en met een te gek liedje waar ik echt, echt ongelooflijk trots op ben. En heel veel moois op komst kan ik absoluut niet klagen. Het is nu al een geweldig jaar, we zijn pas net begonnen.
0: Ja, precies. Optredens genoeg, hoop ik.
1: Optredens genoeg, zeker, zeker. Ja. Dus ik ben ook gestopt met tellen, zoals Gerrit altijd zegt. Ik weeg het alleen nog maar. Nee.
0: Hey, dus dit, Villa Thalia zit er niet meer in voorlopig?
1: Nee, Villa Thalia.
0: Dat achter hier gelaten?
1: Nee, die kunnen de pot op. Nee, nee, we zijn uitgeweken naar 4:30 aan de Maas. Mm. Het is iets kleinschaliger, maar eerlijk gezegd bevalt het me wel. Dat voelt een beetje als een grote kroeg. Is ook iets beter te behappen, want het is natuurlijk een monsterklus om Villa Thalia te maken. Omdat je ook echt een grote show maakt. En ik vind het eigenlijk wel even lekker. Ik wil ook niet dat het een soort show wordt die doodbloedt. Dus we zijn ook echt links afslagen. Afgelopen jaar hebben we heel leuk een soort digitale gokkast gemaakt. Iemand uit het publiek mocht steeds op de knop drukken. Kwam er een categorie uit, jaren 80, rondje fout, noem maar op. Gingen we eventjes 10 minuten, kwartiertje mee aan de haal. En daar kwam de volgende categorie. En we gaan ook dit jaar weer iets doen waarin het publiek eigenlijk aan zet is. Dat is heel leuk.
0: Dankjewel dat je er was.
1: Graag gedaan.
0: Groetjes. Donnie, ook jij bedankt voor je tijd.
3: Dankjewel.
0: En ja, hopelijk maak je de goede stappen richting de Roem. En nou, met veel singeltjes op het label van Label One Music natuurlijk. En we gaan je zeker meer zien bij ons. Toch? Laten we dat even afspreken.
3: Zeker te weten.
0: Yo. We gaan van allebei nog een klein stukje draaien. Edwin van der Tolen, Code Rood en Donnie de Nijen. Meer en meer.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Martussower gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Martussower het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Martussower dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven?
4: Socks.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de

0: tafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Merwe Radio. Chart World draait om de wereldhits.

0: De succesvolste Eurovisie Songfestival inzending ooit in de internationale charts is uit 2023 en komt van Loreen en Tattoo.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World, hits all around the world, met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. En wekelijks ben ik je gids door de internationale hits. En geef ik je een tour door de wereldhitlijsten en presenteer de Chart Hunt Top 30. Met daarin wereldwijd de populairste muziektracks van dit moment.

0: alles draait om de wereldhit.
1: Met laat is u de wereldwijde album top 10 van dit moment. En ook de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst, de charts en top 30. Maar eerst zometeen charts all around the world. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Brazilië. En daar is momenteel een grote hit, Helikida Doiste van MC Tuto. En vandaag gaan we in charts all around the world naar Europa.

0: Italië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week
1: de tophits in Oostenrijk. In Oostenrijk officieel de Republiek Oostenrijk is een binnenstaat in Centraal-Europa. Het land grenst in het westen aan Zwitserland en Liechtenstein. In het noorden aan Duitsland en Tsjechië. En in het oosten aan Slowakije en Hongarije. En in het zuiden aan Italië en Slovenië. Oostenrijk ligt in de Alpen. De hoofdstad is Wenen, die ook met afstand de grootste stad van het land is. Van de inwoners spreekt het merendeel Duits, wat ook de officiële taal is. En Oostenrijk is momenteel het Eurovisie Songfestivalland. En dat dankzij de winst vorig jaar van zanger JJ, die met Wasted Love het Songfestival won. Maar gek genoeg zie je dat niet terug in de muzieksmaak momenteel, waar superpopulair zijn op dit moment Justin Bieber en Nicki Minaj. Maar ook is duidelijk de revival van Michael Jackson daar in volle gang. Met als hoogst genoteerde Jackson-song Billie Jean, die op nummer 3 staat, momenteel in Oostenrijk. Maar ook de hit Go van Chemical Brothers staat hoog in de charts daar. En de hoogste nieuwe is in de chart van Oostenrijk de remix van de Stick Figure song Angels Above Me, die door de producers van MDB met de behulp van AI er een remix van hebben gemaakt. En dit Angels Above Me kan ook wel eens een grote zomerhit gaan worden.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier in Chartworld nu natuurlijk de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar eerst nu de Chartrun-tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over dit lopende jaar kan ik je melden dat er 4 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn na 5 weken en 12 punten White Keys van Dominic Fick. Ook eruit Justin Bieber's Baby. En ook weg uit de top 30 is na vorige week nog in de herkansing of Van Bach en Miles Away. En de laatste die verdwenen is Bella Kay en I Love It, I Love It, I Love It. Ze is na 9 weken en 138 punten buiten de Chartrun top 30 gevallen. Wat haar in het jaaroverzicht nu een 7e plek heeft opgeleverd. En de voorlopige jaar top 3 is deze week onveranderd. Dus op 3 staat La Villa van Rai Castro, Kappa en Gangsta met 191 punten. Nummer 2 is Bad Bunny's DTMF met 192 punten. En nog steeds met 252 punten is End of Beginning van Dajo. De voorlopige nummer 1 in de jaar

0: tijd in deze chartholt om nu echt in de nieuwe weeklijst van de Charts en Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En dan gaan we met het eerste overzicht. Met Top 30 van 22 Sarah Lawson en Lust Life. Op 29 een repeat hit voor Somber en Back to Friends. Het gaat in zijn 49ste week weer opnieuw. Dus de Chartrun Top 30 beklimmen. Het staat dus opnieuw op 29. Another in 45 Ultra and Talk to You is nieuw binnengekomen op 28. En Harry Styles met American Girls, die daalt van 24 naar 27. En ook een zakker vinden we op 26 van 23. Daar staat Shakira en Zoo.
1: Chartrun. Repeat, hit, repeat, hit, repeat.

Met op 25 van 28 Taylor Swift en Opalite. Zo lief je Dean en Sam Fender en Rain Me In gaat van 25 naar 24. En 29 naar 23 Teddy Swings en Mr. Know-It-All. 22 nieuw binnengekomen Michael Jackson en Don't Stop Still Enough. En Dave & Thames met Rain Dance. Vorige week nog in de top 20 op 17. En nu staan ze op nummer 21.

0: album Top 10. Met 4 stijgers, 1 staanblijver, 2 zakkers, 1 re-entry en ook 2 nieuwe bij de bovenste 10. Met op nummer 10 die re-entry voor Bruno Mars en The Romantic. Nu 11 weken staat hij in de album Top 10 wereldwijd. 9 binnengekomen. KC, Musgrave en Middle of Nowhere. En ook nieuw op nummer 8. Kinep en Finian. Bad Bunny, Diter en Masfortos, die gaat opnieuw omhoog van 10 naar 7. En Harry Styles met Kiss All Time, Disco Occasionally, die stijgt opnieuw door van 9 naar 6. 5 is in staanblijven voor Justin Bieber en Swag 1 en 2. En Ariane van BTS, die gaat van 3 naar 4. Olivia Deans, The Art of Loving, gaat van 4 naar 3. En Noah Kahan met The Great Divine, vorige week nog nummer 1, zakt nu terug naar nummer 2. En van 1 naar nummer 2 stijgt Michael Jackson en Thriller. Hij is deze week voor de eerste week de wereldwijde album nummer 1.
1: Chart World, wereldwijde album top

0: 20.
1: Met op 20 van 18 Pink Panthers en Sarah Lawson en Stateside. Dominic Fick, Baby Doll, van 12 naar 19 daalt hij. En opnieuw omhoog van 21 naar 18, Rayan, Where Is My Husband? Justin Bieber, Daisies, die stijgt ook van 27 naar 17. En van 15 naar 16 daalt licht. Alex Warner en Ordinary.

0: Met op 15 van 13 de tweede notering van Taylor Swift en de Fat of Ophelia. Somber Homewrecker, die blijft staan op nummer 14. En I Just Might van Bruno Mars, die maakt een vrije val.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gili Marcussouwer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Marcussouwer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Marcussouwer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid.

0: vandaag, maar dan in 2022 stond in de Nederlandse top 40 op nummer 1 zangeres S10, die met haar song De Diepte Nederland dat jaar vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World, hits all around the world, met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij 2 uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits, met straks het vervolg van de wereldhitlijst die charten. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldcolumn. En deze week komt die vanaf de wereldzeeën en is die van Andries Bik.

0: Chart World. Hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hits zijn in België, Duitsland en Nederland. We beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan hard de juist gedraaide Forever Young van DJ Licious en Milo. Ze denderen in de tweede week door van 50 naar 38. In de top 30 staat op 29 van 42 New Religion van Bieber, Rexha en Faithless. En dan naar de top 20. En daar staat op 17 komende van 29 Olivia Rodrigo en Drop Dead. De Wassen en Magnetic, die vinden we op 15 van 24. En ook Another in 45 Ultra valt in de smaak. Het stijgt van 30 naar nummer 14. Teddy Swings maakte vorige week nog een vrije val van 14 naar nummer 22. En deze week krabbelt hij weer op en stijgt met Mr. Know-It-All weer terug van 22 naar 11. En dan de successtory van Olivia Dean. Haar tweede singletrack Man I Need, die we deze week kunnen tegenkomen in de Ultra Top 50, is weer gezien in de top 10. Vorige week nog op 12 en nu op nummer 9. En de hoogste binnenkomer in de Ultra Top 50 van deze week is op 45 Kiss the Grass van Sylvia Kreusch en Romeo Elvis.

0: hits van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse single Top 100 en daarin opnieuw veel revival hits die door social media een tweede leven zijn begonnen. Laten we snel eens in de lijst van deze week gaan duiken. En daar vinden we meteen een hardloper van Mark Eggers, Adito en Paul Vreugde. Met hun track Mon Amour trekken ze een sprint van 100 naar 66. The Neighborhood en Sweet Sweater die stijgt van 59 naar 45. En ook weer een classic hit, dit keer van Matt McLaurin en Ryan Lewis en Kendall Hall. Dus het stijgt van 51 naar 38. Katy Perry's The One That I Got Away. Vorige week nog 46 en nu 29. En dan een hele reeks classics van Michael Jackson. Zoals Human Nature op 55 van 90. Smooth Criminal die stijgt van 58 naar 48. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Tot slot van dit blok Duitse hits noem ik toch nog even Beat It wat stijgt van 16 naar 9. En Billie Jean wat verspringt van 6 naar 5. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40 met daarin twee nieuwe binnenkomers. De hoogste is de Amerikaanse country singer-songwriter Stella Levy. Met haar track Boston komt ze binnen op 34. En uit die nieuwe film Devil Wears Prada 2 stijgt met de superstip Material Lover van Shaina Spiro. Het gaat van 40 naar 22. Harry Styles die is begonnen aan zijn 10 concerten in Nederland. Zijn hittrack American Girls maakt een bescheiden sprong van 16 naar 13. En het hoogste nieuwe van vorige week, Jij Hebt Mij, van Kevin en Roxy Dekker, die stijgt met een superstip van 19 naar nummer 5. En tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Te beginnen met die van Duitsland met op 3 Sarah Larsson's en Lust Life. De hoogste binnenkomer is op 2 Casa Cuba van Cave en Ammo en Justin Bieber's samen met Nicki Minaj. En Beauty and the Beat is nog steeds de nummer 1 in de Duitse single top 100. En dan de top 3 van België met op 3 van 1 Bruno Mars en I Just Might. Olivia Dean's So Easy to Fall in Love die stijgt van 3 naar 2. En Alice Cooper's Fever Dreams die stijgt opnieuw van 2 naar nummer 1 daar in Vlaanderen. En in Nederland, de Nederlandse top 40, die ziet er als volgt uit met vooralsnog geen top 3 notering voor de meezingen van dit moment. Sierra van Justin de Wild, hij stijgt wel van 5 naar 4. Maar de top 3 zit weer muurvast met op 3 Somewhere en Home Wrecker. Bruno Mars, I Just Might, die staat op 2 en nu voor de zesde week alweer op nummer 1, Alex Warner en Fever Dream.
0: Chart World, Surprise Track.

0: Chart World, nieuwe muziek.
1: Een nieuwe muziek van de winnaar van het Eurovisie Songfestival van 2025. Met zijn song Wasted Love wist hij iedereen te verpletteren toen. En nu is van de nieuwe JJ-EP Into the Unknown de track Unknown verschenen. En daarvoor zat ook de nieuwe gezamenlijke single van de Nederlandse DJ Martin Garrix en superster en singer-songwriter Ed Sheeran. Met hun nieuwe track Repeated zijn ze deze week de Chartworld Surprise Track.

Verder in deze Chartsworld.nu nu het vervolg van de Charts en Top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 2 staanblijvers, 2 zakkers en 6 hardlopers. En dat ziet er als volgt uit. Van 8 naar 10 gaat Bruno Mars en Risk It All. Tim Impala en Jenny en Dracula die zakken van 5 naar 9. En Ella Langley met Chosen Texas is de wereldstijger deze week. Ze stijgt door van 16 naar nummer 8. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love gaat van 11 naar 7. En Michael Jackson blijft staan met Billie Jean op nummer 6. Chart.

0: zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik eens de top 5 met je door. Met op 5 van 7 Alex Horn en Fever Dream. Ook omhoog van 9 naar 4 Olivia Dean en Man I Need.
1: Chart Run, Chart Update.
0: En onderweg de boze 3 wereldwijd. Maar eerst nu de Chart Run Hit Update. Met de highlights van de Chart Run lijst van deze week. Met daarin deze week 3 nieuwe binnenkomers en ook een repeat hit. De repeat hit is de track die al zijn sporen heeft verdiend in de Chart Run. En komt deze week weer binnen op 29. Daar staat opnieuw Back to Friends van Somber. Hij gaat nu zijn 49ste week in. En dan de nieuwe binnenkomers. En de eerste is op 28 Another in 45 Ultra and Talk to You. En de andere binnenkomers zijn stuk voor stuk Michael Jackson Classics. Met op 22 Don't Stop Still Enough. En Beat It is de hoogste nieuwe op 11. Dan de hardlopers en de wereldstijger. Taylor Swift naar een wereldhit Upper Light. Die zit in de 29ste week weer in de lift en stijgt van 28 naar 25. Teddy Swings, Mr. Know-It-All, stijgt ook naar de top 25. Hij gaat deze week van 29 naar 23. Race, Where's My Husband, vorige week nog 21 en nu op 18. En de classic van Justin Bieber, Daisies, neemt de sprong van 27 naar 17. Dan de wereldstijger en die komt op naam van Ella Langley. Haar nummer 1 hit in Amerika, Canada en sinds deze week ook in Ierland. Chosen Texas, die trekt een sprint van 16 naar nummer 8. En is daarmee deze week de wereldstijger.
1: Chartrun, top 3, nummer 3.

0: Chart World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts en top 3. De top 3 van 4 Olivia Rodrigo en Drop Dead. BTS en Swim nog in 5 landen op nummer 1 momenteel. En in zijn 8e week stijgt het weer van 3 naar 2. En Justin Bieber samen met Nicki Minaj en Beauty and the Beat blijft staan op 1. En is nu voor de 3e week de wereldwijde nummer 1. En dit was Chart World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu van wereldreiziger Andries Bik.
0: All Around the World.
2: Wereldkolom.
3: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Around the World Wereldkolom. En wat een avontuur zijn de afgelopen 3,5 week geweest. Want geloof het of niet, we zitten nu al op zee. We zijn nu op dag 21 van de oversteek van Mexico naar Frans-Polynesië. Nou, de eerste week konden we een beetje inkomen. Dan was er een rustige wind. De tweede week zijn we half in de doldrums beland. En de doldrums, dat is dus eigenlijk een gebied bij de Evenaar waar zo goed als geen wind staat. Dus dat is gewoon overleven. De dagen doorbrengen, de motor aanzetten en kilometers proberen te maken. Maar de afgelopen dagen vliegen we over het water. We hebben een gemiddelde snelheid gehaald van 6,5 knoop. En dat houdt in dat wij 140 nautical miles per dag doen. Dat is 250 kilometer per dag in een zeilboot. Dus wij noemen dat vliegen over het water. Nou, tot nu toe is de schade beperkt gebleven. We zijn 5 lures verloren. Dus dat zijn kunstaas vooraan de hengels. Er zijn 2 zeilen gescheurd. De automatische stuurautomaat is ermee opgehouden. En er is een emmer overboord gegaan. Al met al valt de schade mee. We hebben alles kunnen repareren. Wij hebben, ik denk nu nog zo'n 10 kilo verse vis aan boord. 5 kilo tonijn, 5 kilo mahi-mahi die we wel weten binnen te houden. Zo, beter weten binnen te halen. Hallo mensen. Jullie horen het, slaaptekort slaat erin. Wij hebben shifts van 4 uur de man. Dus we zijn met z'n 3 aan boord. Chris Pijn Hartsma, Jip Lommersen en Andries Bik. En dat houdt in dat elke 4 uur houd je wacht. Ik heb 4 uur wacht, dan Jip en daarna Chris. Dus na elke wacht heb je 8 uur pauze. En dat werkt fantastisch, mensen. Maar ja, ik kan jullie verzekeren, met deze golven heb je TikTok, heb je Instagram. Kijk dan even naar Andries Bik op TikTok of Instagram. En je zal zien hoe de boot heen en weer schommelt en wat een ruwe zee wij hebben op dit moment. Dus van slapen komt er niet heel veel. Het is meer even bijkomen. Wat kan ik jullie nog meer vertellen? Nou ja, met deze snelheid komen we dus zaterdagochtend aan in Nuku Hova. Dat is een van de eilanden op Frans-Polynesië en dat is dus echt Frankrijk. De check-in gebeurt daar bij de marechaussee, de immigratie en de douane. Dat is een heel klein eilandje met een hele kleine post waar je alles in één keer doet. En dan mogen wij op deze eilandengroep 1 jaar blijven. Dus ik heb 1 jaar de tijd om Frans-Polynesië te doen, de Temoto's, Haiti, Bora Bora en waarna ik waarschijnlijk door zal varen naar Nieuw-Zeeland, Australië of Indonesië. Nou, 1 groot avontuur dit. Vandaag is een beetje hectisch. Ik ben net heel hard tegen de bank gevallen bij een golf, waardoor de bank van de vloer is afgebroken. Dus dat is mijn volgende klus, de bank repareren. Nou, ik hoop dat jullie nog even op mijn filmpjes kijken. Dan hebben jullie er echt een beeld bij. En in mijn volgende vlog zal ik jullie vertellen hoe de eilanden eruit zien. Ik ben heel nieuwsgierig. 120 eilanden en ik wil ze allemaal zien. Mensen, maak er een hele mooie dag van. En een mooi nummer om hiermee af te sluiten is natuurlijk Adventure of a Lifetime van Coldplay. Geniet ervan, mensen. En tot volgende maand bij een nieuwe aflevering van de Around the World Wereldkolom.
2: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
4: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
11: Vaarwel, oude onderbroek.
10: Ich bin Andy Meister.
2: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het Hitmuseum. Yes, sir, boy.

Een nee van Wijngaarden.

0: Op zaterdag en zondag van 4 tot 6 het Hit Museum met, hoe heet die man? René van Wijngaarden.
1: Jouw hits van toen.
2: This is the sound.

0: rechtstreek.
1: Dit is Merwe Radio.
2: De jaren 80.
3: Radio Dresdhout neemt u terug in de tijd.
4: Dit is de Zwerverparade met de nieuwste platen.
5: Ja, inderdaad. En we gaan verder met de toekomstige nummer 1. Ja, zeker te weten. Het is natuurlijk de formatie Bouwouw. We staan er één week in met Do You Wanna Hold Me? Shelter.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
9: Vaarwel, oude onderbroek.
8: Ich bin Andy Meister.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum. Ja.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
8: Vaarwel, oude onderbroek.
7: Ich bin Andy Meister.
0: Dit is Merwe Radio.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak en er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de zesde plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, u luistert naar Jaargetijden met Jenny de Winter, techniek Bertus Kraaienveld. Dit programma is deze keer een speciale editie over liefde, verwantschap, nabijheid en afscheid. Afgewisseld met muziek.

Datgene waar het in het leven op aankomt, kunnen we niet voorzien. De mooiste vreugde beleven we altijd waar we die het minst verwachten.

Albert Schweitzer. Het enige belangrijke in ons leven is het spoor van liefde dat we nalaten wanneer we er niet meer zijn.

Huisman en huisman, luister. Hoor je hoe de hemel zingt? Ze omringt zich met de warmste stralen. Mijn ogen verdwalen in haar firmament. Dansende sterren tonen ongeremd waar liefde woont zonder grenzen. Tussen vallen en opstaan ontkiemen de mooiste.

Koningin Elisabeth. Alleen in een kerkbank, zwart mondkapje op vanwege de uitvaart van haar man Philip. Je ziet haar nog zitten, in coronatijd. Daarom dacht ik aan deze tekst van haar. Rouw is de prijs die we betalen voor liefde.

Hoe doe je dat? Afscheid nemen van iemand die je nooit meer zal zien. Hoe doe je dat? Afscheid nemen van iemand waar je van houdt. Hoe doe je dat? Afscheid nemen van een dierbare voor altijd, voor goed. Afscheid nemen van iemand, zeg me hoe je dat doet.

rietenkolk thuis. Waar je geur woont, waar je lacht en waar je huilt. Je gewone zelf vertoont. Waar je slaapt en waar je eet. Dag na dag leeft, verhalen vertelt. Ook van lang vervlogen tijden. Waar je liefde ontvangt en liefde geeft. De tijd vergeet.

Wisława Szymborska. Zolang die vrouw uit het Rijksmuseum in geschilderde stilte en concentratie uit een kan in een schaal dag in dag uit melk giet, verdient de wereld geen einde van de wereld.

Dietrich Bonhoeffer. Hoe mooier en rijker de herinneringen, des te moeilijker is het afscheid. Maar dankbaarheid zal de pijn der herinneringen veranderen in stille vreugde.

Van boeken lezen wordt een mens gelukkig. Maar dat geldt al voor het kijken naar boeken. Achter de ruggen van de banden wachten de personages rustig af tot jij ze wakker kust. Ondertussen hebben we het goed samen.

Eddie Hillesum. En nu ik niets meer wil bezitten en vrij ben, nu bezit ik alles. Nu is de innerlijke rijkdom onmetelijk.

Vriendelijke woorden kunnen kort zijn en makkelijk uitgesproken worden, maar hun echo duurt eindeloos voort.

Toon Hermans. Het is de kunst om juist wanneer het donkert die ene ster te zien die altijd flonkert.

Iris Lerut, ver, ik mis je van dichtbij het meest. Johanna Kruid, het later, ik mis je meer dan ik ooit had verwacht.

Huub Oosterhuis. Wat ik gewild heb. Wat ik gewild heb. Wat ik gedaan heb. Wat mij gedaan werd. Wat ik gewild heb. Misdaan heb. Wat ongezegd bleef. Al het schamende. Neem het van mij. En dat ik dit. Dit was en geen ander. Dit overschot van stof van aarde. Dit was mijn liefde. Hier ben ik.

Ilse de Vries. Ik ben de nacht voorbij getroost. Mijn langste schaduw blijft getekend door het licht. En onweerstaanbaar wordt het dag.

Luister, hoor je hoe de hemel zingt? Ze omringt zich met de warmste stralen. Mijn ogen verdwalen in haar firmament. Dansende sterren tonen ongeremd. Waar liefde woont zonder grenzen. Tussen vallen en opstaan ontkiemen de mooiste wensen.

U heeft geluisterd naar Jaargetijden met Jenny de Winter. Techniek Bessert Kruijenveld, muziekkeuze Gert de Winter. En veel vanavond, nog een hele fijne avond. Dag!

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterven door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn drie artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
8: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws,